0: sunrise to sunset, the pulse of Josie keeps on going. Keeps on going.
1: Who are you?
0: We are 011 Radio, the pulse of Josie.
2: Hey, Jaruf? Jaruf?
3: What?
2: Come here, Kaffa, come here.
3: Ik
2: heb kom.
3: Wat?
2: Hoe kom je nu in kans gemaakt? Hoe kom?
3: Ah, je moet
2: wat? Wat? Praat je samen met mij? Huh?